Ken je de steen, ken je de straat, ken je de kool, ken je dit kaf? Maar wat ik zing is aans voor, niks er van de kans op af. Denn ik heb aans beleefd, ik ben overal ween. Ik heb God en den duivel, koorden spelen zien.